Môre môre Pongouse, ek was ek Sky FM. Ja, joy dit daar met Maltin Edberg, dan maar joy. Kom ek met kakker, toe radio ek Sky FM. Ek was hy, dan joy dit daar met Maltin Edberg.